En een sambatje koop je sambar na kraal in sambar na sambar na die bukhari toror. Waar kan ik val van me zei? Je kan val van me zei, beetje lach van me zei. Als je daar om het dek, als sambar kan van me zei, maar toen ben je nog bij je. Ik zal val joy naar het. Ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar dingen gedaan, ik heb een paar d